0: Nightpack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt. Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Boedapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won. In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond.
2: De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt.
3: Het Nederlandse team met Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Boedapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won.
2: In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn.
3: De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

bent van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

You made me feel a lonely man.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: De AfD in Sachsen-Anhalt gaat verkennende gesprekken voeren met de partij BSW over een mogelijke deelstaatregering. Beide partijen samen hebben een meerderheid, waardoor een rechtsradicale regering mogelijk lijkt. Kerken zijn bezorgd over het AfD-beleid, dat bezuinigingen op financiering en wijzigingen in subsidies voorstelt.
2: Het Nederlandse team met Jonas Vijver.

0: Lars, Lieke Klaver, Kienen Bleek en Meerte van der Schoot is bij het Ultimate Championship in Boedapest derde geworden op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol deed niet mee vanwege vermoeidheid na haar bronzen race op de 800 meter. Maureen Koster werd achtste op de 5000 meter, terwijl Alison Dos Santos de 400 meter hoorde won. In Oostenrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht zijn vrouw een jaar lang te hebben gedrogeerd en laten misbruiken door anderen. De vrouw werd eind juni zwaargewond gevonden in haar huis in Martrenk en overleed kort daarna. Ook een buurman is opgepakt en de politie onderzoekt of er meer verdachten zijn. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Volgens RTL Nieuws zou het gaan om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer, waarbij zijn adres en foto zijn gedeeld. De verdachte wordt binnenkort voorgeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het zuiden bewolkt met af en toe wat regen. In het midden en noorden zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog, met later in de avond kans op mist. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Maandag is een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een inzamelingsactie voor de familie van de Belg Gregory Lenoci is inmiddels bijna 100.000 euro opgehaald. De 49-jarige Lenoci werd in augustus veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman, na vermeend misbruik van zijn 6-jarige stiefzoon. Lenoci is in beroep gegaan tegen het vonnis. Kea Klaasje Questro heeft in Amsterdam de Theodor gewonnen voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De prijs voor beste bijrol ging naar Samantha Cherish Wilkins voor haar rol in Black Joy. Jacobien Elvers deelt haar prijs voor meest grensverleggende podiumprestatie met een druminstallatie uit de voorstelling Superdrum. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 22 Air opgeschort, nadat een vrachttoestel van die maatschappij begin september in Miami van de landingsbaan schoot. Daarbij kwamen 5 mensen op de grond om het leven en raakten 5 anderen gewond.

0: grond. Het toestel raakte bij het ongeval twee voertuigen. De piloten overleefden de crash. De Amsterdamse brandweer heeft op twee opeenvolgende dagen een verwarde man uit de Sloterplas gehaald. Beide keren werd opgeschaald, met inzet van duikploegen uit Amsterdam en Zaandam en hulp van de Aalsmeerse brandweer. De man is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht en de politie neemt contact op met een GGZ-crisisteam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en er kan in het zuidwesten een buitje vallen. 'S Middags, naast wolken, ook af en toe zon en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Kids Power FM.
1: Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Verschillende overheidsorganisaties, waaronder de IND, de Dienst Toeslagen en het UWV, overleggen hoe zij onder de wettelijke verplichting uit kunnen komen om dwangsommen te betalen bij te langdurende procedures. De Tweede Kamer stemde deze zomer in met een wijziging van de Vreemdelingenwet, waardoor asielzoekers mogelijk geen recht meer krijgen op een dwangsom bij vertraging. Het voorstel wordt naar verwachting op 22 september behandeld in de Eerste Kamer. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort, nadat een vrachttoestel van dat bedrijf begin september in Miami van de landingsbaan schoot. Daarbij kwamen 5 mensen op de grond om het leven en raakten 5 anderen gewond. De 2 piloten overleefden het ongeval. De Amsterdamse brandweer heeft voor de 2e dag achter elkaar een verwarde man uit de Sloterplas gered. Hij werd beide keren met hulp van een duikploeg uit het water gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoeling. De brandweer kreeg daarbij steun vanuit Zaandam en Aalsmeer. Bij een inzamelingsactie voor de familie van de Belg Gregory Lenocci is al bijna 100.000 euro opgehaald. Lenocci kreeg in augustus 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman, na vermeend misbruik van zijn 6-jarige stiefzoon. Lenocci is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en er kan in het zuidwesten een buitje vallen. 'S Middags, naast wolken, ook af en toe zon en lokaal kans op een buitje.

0: Maxima liggen tussen 20 en 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus

0: your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

If I could just hold you.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Overheidsorganisaties zoals de IND, de diensttoeslagen en het UWV overleggen hoe zij onder de wettelijke verplichting van dwangsommen uit kunnen komen bij te langdurende procedures. De IND betaalde dit jaar bijna 100 miljoen euro aan dwangsommes. De Eerste Kamer behandelt waarschijnlijk op 22 september het voorstel om asielzoekers dit recht te ontnemen. De kosten voor onderhoud en beheer van het stroomnet en de gasleidingen stijgen volgend jaar aanzienlijk, blijkt uit een prognose van toezichthouder ACM. Een gemiddeld huishouden betaalt volgend jaar 89 euro meer aan het energienet, wat neerkomt op bijna 20% extra. Deze verhoging komt bovenop de stijgende kosten voor gas en elektriciteit zelf. De Amsterdamse brandweer heeft op 2 achtereenvolgende dagen een verwarde man uit de Sloterplas gehaald. Beide keren moest een duikploeg in actie komen, werd de inzet opgeschaald en hielp ook de brandweer uit Zaandam en Aalsmeer mee. De man werd eenmaal onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort na een ongeluk in Miami, waarbij een vrachttoestel in opdracht van Amazon van de landingsbaan schoot. 5 mensen op de grond kwamen om het leven, 3 raakten zwaar gewond en 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten overleefden het ongeluk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en er kan in het zuidwesten een buitje vallen. 'S Middags, naast wolken, ook af en toe zon en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort na een dodelijk ongeval op 6 september op het vliegveld van Miami. Een toestel van 21 Air schoot bij het landen van de baan, raakte 2 voertuigen en veroorzaakte 5 doden op de grond. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. Verschillende overheidsorganisaties, waaronder de IND, de dienst toeslagen en het UWV, overleggen hoe zij onder de wettelijke plicht tot het betalen van dwangsommen aan burgers uit kunnen komen. De IND betaalde dit jaar al bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen. De Eerste Kamer behandelt naar verwachting op 22 september een wetsvoorstel waardoor asielzoekers geen recht meer hebben op een dwangsom bij te laten besluiten. De kosten die huishoudens betalen voor onderhoud en beheer van het stroomnet en gasleidingen gaan volgend jaar flink omhoog. Volgens toezichthouder ACM betaalt een gemiddeld huishouden in 2025 89 euro meer aan het energienet, een stijging van bijna 20%. De verhoging komt bovenop de extra kosten voor gas en elektriciteit zelf. Feyenoord heeft met 7-0 gewonnen van PEC Zwolle in de Eredivisie. De ploeg uit Rotterdam speelde eerder deze week in de Champions League tegen FC Barcelona en verloor daar met 5-1. Rechtback Giviro Reed gaf in Zwolle 3 assists. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en er kan in het zuidwesten een buitje vallen. 'S Middags, naast wolken, ook af en toe zon en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Overheidsorganisaties zoals de IND, de Dienst Toeslagen en het UWV overleggen hoe zij onder de wettelijke verplichting tot het betalen van dwangsommen aan burgers uit kunnen komen. De IND heeft dit jaar al bijna 100 miljoen euro aan dwangsommen betaald. De Eerste Kamer behandelt waarschijnlijk op 22 september een wetsvoorstel waarmee asielzoekers hun recht op een dwangsom kunnen verliezen. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort nadat een toestel van dat bedrijf op 6 september in Miami van de landingsbaan schoot. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen op de grond om het leven en raakten 5 anderen gewond. De 2 piloten overleefden het ongeval. Op de eilandengroep Vanuatu in de Stille Oceaan zoeken reddingsdiensten naar zeker 30 vermiste opvarenden na het zinken van een veerboot tussen de eilanden Ambe en Santo. Er waren 47 mensen aan boord. 15 zijn levend uit het water gered en tenminste 1 persoon is overleden. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 89 euro meer voor het onderhoud en beheer van het stroomnet en de gasleidingen. Dat is een stijging van bijna 20%, blijkt uit een prognose van toezichthouder ACM over de nieuwe tarieven van netbeheerders. De extra kosten komen bovenop de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit zelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. En er kan in het zuidwesten een buitje vallen. 'S middags, naast wolken, ook af en toe zon en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Gezorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits voor ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij de eilandengroep Vanuatu in de Stille Oceaan zijn reddingsdiensten op zoek naar zeker 30 vermiste opvarenden van een gezonken veerboot. Aan boord waren 47 mensen, van die er 15 levend uit het water zijn gered en tenminste één persoon is om het leven gekomen. De oorzaak van de scheepsramp is nog niet bekend. De kosten voor het onderhoud en beheer van het stroomnet en de gasleidingen stijgen volgend jaar flink, meldt toezichthouder ACM in een prognose. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2025 naar verwachting €89 meer voor elektriciteit en €52 meer voor gas. Dit is een stijging van bijna 20% vergeleken met dit jaar. Overheidsorganisaties zoals de IND, de Dienst Toeslagen en het UWV overleggen hoe ze af kunnen komen van wettelijke dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen bij te late procedures. Dit blijkt uit een e-mail in handen van Trouw. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het afschaffen van het recht op dwangsommen voor asielzoekers als de IND te laat beslist. Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort nadat een vrachtvliegtuig in Miami van de landingsbaan schoot. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Het toestel raakte na de landing 2 voertuigen en de piloten overleefden het ongeval. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en er kan in het zuidwesten een buitje vallen. 'S Middags, naast wolken, ook af en toe zon en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Het straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tijdens renovatiewerkzaamheden aan Buckingham Palace zijn onder de vloeren voorwerpen gevonden, zoals oude kranten, sigarettenpakjes en een draaiboek uit 1977. Het paleis ondergaat een 10 jaar durende renovatie, waarbij onder meer elektrische bedrading en lode buizen zijn vervangen. Voor de modernisering is ruim 400 miljoen euro uitgetrokken. Twee frietbakkers uit Noord-Brabant ontvangen de Oekraïense Orde van Sint-Pantelejmon voor hun humanitaire hulp aan de grens tussen Polen en Oekraïne sinds de Russische invasie in 2022. Zij deelden honderdduizenden porties friet en runnen een opvang. Op 20 september nemen zij de onderscheiding in ontvangst. Bij de eilandengroep Vanuatu in de Stille Oceaan zijn reddingsdiensten op zoek naar zeker 30 vermisten na het zinken van een veerboot tussen de eilanden Ambai en Santo. 15 mensen zijn levend gered en zeker 1 persoon is overleden. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. Autoriteiten onderzoeken het incident. Een bemanningslid van een Amerikaanse F-15, die vorig jaar april in Iran werd neergehaald, heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Hij raakte zwaar gewond na een harde landing en wist zich in bergachtig gebied te verstoppen tot hij werd gered. De reddingsactie, uitgevoerd door een Amerikaans team van 92 man, duurde 50 uur. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: waarbij geen aangifte bij de politie wordt gedaan, maar de dief direct het schadebedrag betaalt. Tara Singh Varma, oud-politica van GroenLinks, is op 78-jarige leeftijd overleden. Ze was in 1994 de eerste vrouw van Surinaams-Hindoestaanse afkomst in de Tweede Kamer. Singh Varma kwam onder andere in opspraak wegens verzonnen ziekte, financiële kwesties en haar vertrek uit de politiek in 2001. De Engelse scheidsrechtenorganisatie ProRef heeft toegegeven dat het winnende doelpunt van Erling Haaland in de derby tussen Manchester United en Manchester City niet had mogen tellen. De VAR corrigeerde een eerdere beslissing over buitenspel, waardoor het doelpunt werd goedgekeurd. ProRef stelt nu dat er ten onrechte werd geoordeeld over de invloed van Enzo Fernandez op de aanval. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Hits Power FM. Ja.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De schadevergoeding voor op heterdaad betrapte winkeldieven is verhoogd van €181 naar €242. Het is de eerste verhoging van het bedrag in 14 jaar. Het grootste incassobedrijf voert de verhoging door namens een aantal grote supermarkten die bij winkeldiefstal gebruik maken van hun diensten. In Ermelo is rond 10 uur 's ochtends een trein met ongeveer 150 reizigers op een vrachtwagen gebotst bij een spoorwegovergang op de Horsterweg. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond, maar de machinist en de reizigers bleven ongedeerd. Tussen Putten en Even ongedeerd. Tussen Putten en

0: aan de NOS. Zij was in 1994 de eerste vrouw van Surinaams-Hindoestaanse afkomst in de Tweede Kamer en kwam later in opspraak door te liegen over haar gezondheid. Ook werd zij beschuldigd van financiële malversaties, maar verduistering werd nooit bewezen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Here's Power FM.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een frontale botsing tussen twee minibusjes en een derde voertuig in de provincie Westkaap in Zuid-Afrika zijn 21 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht op de snelweg N1, die is afgesloten in beide richtingen. Stichting Donorkind stelt de Nederlandse massazaaddonor Simon juridisch aansprakelijk voor schade door het verwekken van bijna 200 kinderen. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, eist dat Simon stopt als donor en een schadevergoeding betaalt. In een verklaring aan ouders heeft Simon aangegeven minstens 199 kinderen te hebben verwekt, waarvan 172 in Nederland. In Dinteloord is een 31-jarige man uit Polen aangehouden, die in zijn geboorteland wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was enige tijd op de vlucht, maar kon op basis van nieuwe informatie door het speciale politieteam Fastnel worden opgepakt. Polen heeft Nederland om zijn overlevering gevraagd. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is op 78-jarige leeftijd overleden, meldt haar pleegdochter aan de NOS.

0: daarna is het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Vakbond FNV wil komend jaar 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. En €80 extra per maand voor werknemers. Daarnaast vraagt FNV dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid. Schoonmakers gaan deze week op meerdere plekken staken, uit protest tegen een nieuwe cao. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is docente Hadidja Amadjoud ontslagen omdat zij weigert les te geven zonder hoofddoek. Sinds september 2024 geldt er in de provincie een verbod op zichtbare religieuze tekens bij docenten en leerlingen. De socialistische vakbond ACOD steunt haar en tekent beroep aan tegen het besluit. Bij een frontale botsing tussen twee minibusjes en een derde voertuig op de N1 in de provincie Westkaap in Zuid-Afrika zijn 21 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. De snelweg is in beide richtingen afgesloten en automobilisten krijgen het advies om de weg te mijden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een kwart van de ingediende sets kamervragen sporen van kunstmatige intelligentie bevat. Het afgelopen half jaar bevatte 26% van de kamervragen AI, tegen 17% in het halfjaar daarvoor. Voor het onderzoek zijn 2500 documenten met meer dan 28.000 individuele kamervragen geanalyseerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden. Vanavond en vannacht komen naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. En op een enkel spatje na is het droog.

0: Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In de Belgische provincie Oost-Vlaanderen is docente Hadidja Amadjoud ontslagen omdat zij weigert les te geven zonder hoofddoek. Sinds september 2024 geldt in de provincie een verbod op zichtbare religieuze tekens bij docenten en leerlingen. De socialistische vakbond ACOD heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het ontslag. De politie heeft in de nacht afgelopen nacht een 19-jarige man uit Delft aangehouden, op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De man voldeed aan het signalement van de verdachte die afgelopen weekend in Den Hoorn een vrouw van haar fiets sloeg en probeerde aan te randen. Onderzoek moet uitwijzen of hij hiervoor verantwoordelijk is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Bij Erkelenz, net over de Duitse grens bij Roermond, is een klein vliegtuig van Vliegschool Hilversum neergestort, waarbij 3 mensen om het leven zijn gekomen. Het toestel vertrok rond 22:30 uit Hilversum en verdween om ongeveer 22:45 van de radar. De oorzaak van de crash is nog onbekend en autoriteiten doen onderzoek. De eerste Formule 1-race op de Madring in Madrid telde na de start slechts 4 inhaalacties. Het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad heeft een contract voor 10 jaar getekend. Coureurs en kenners denken dat met enkele kleine aanpassingen inhalen op het circuit mogelijk kan worden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en wat zon wisselen elkaar af en lokaal kans op een buitje. Maxima liggen tussen 20 en 23 graden. Vanavond en vannacht komen naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor en op een enkel spatje na is het droog. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.
1: Er gaat een gerucht van een schip op zee dat voer met de naam de Billy O.T. De wind zwol aan.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij Erkelenz in Duitsland, net over de grens bij Roermond, is een Cessna-vliegtuigje van een vliegschool uit Hilversum neergestort in een veld. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk en Duitse en Nederlandse onderzoekers doen onderzoek op de plek van het ongeval. De politie heeft in de afgelopen nacht een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling in Den Hoorn. De aanhouding volgt op meerdere soortgelijke incidenten van de afgelopen maanden in de Delftse Hout, waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken en aangerand of mishandeld. De politie onderzoekt de zaak verder en roept getuigen op zich te melden. De Amerikaanse actrice Sydney Sweeney krijgt veel kliemiek op een nieuwe campagne voor gok-app Novig, waarin zij halfnaakt met sportattributen poseert. Verschillende vrouwelijke sporters noemen de reclame een voorbeeld van het seksualiseren van vrouwelijke atleten. De 29-jarige Sweeney heeft nog niet officieel gereageerd. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein tussen Kiev en Warschau zijn geen gewonden gevallen. Korte tijd voor de aanval passeerde op dezelfde plek een trein met diplomaten, politici en wetenschappers. Vanuit Europa wordt verontwaardigd gereageerd op de aanval. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd door de spoorwegen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Oasis heeft een internationale tour aangekondigd voor volgend jaar en komt in juli naar Nederland met 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De Engelse band geeft in totaal 38 optredens in grote stadions in onder meer Manchester, München, Parijs en Boston. Fans kunnen zich de komende dagen registreren om kans te maken op kaarten. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor een oriëntatiejaar, waarin ze verschillende opleidingen en bedrijven kunnen verkennen. In 2019 waren dat 279 studenten en vorig jaar 747. Het ministerie onderzoekt met een pilot van 2 jaar of deze oriëntatieprogramma's studenten helpen bij het maken van een studiekeuze. De Ghanese drugsdienst NAKOK heeft 3 mogelijke handlangers van Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. De arrestaties volgen op de onderschepping van bijna 4000 kilo cocaïne, die in de Franse haven van Duinkerke werd gevonden in een container uit Ghana. Onder de gearresteerden zou volgens anonieme bronnen een 34-jarige Amsterdammer zijn. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 79-jarige man uit Veen in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Dat is 1 jaar meer dan de straf die hij eerder van de rechtbank kreeg. De man loopt nog vrij rond en kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor een oriëntatiejaar, waarin ze verschillende opleidingen en bedrijven kunnen verkennen. In 2019 waren dat 279 studenten en vorig jaar 747. Het ministerie onderzoekt met een pilot van 2 jaar of deze oriëntatieprogramma's studenten helpen bij het maken van een studiekeuze. Oasis heeft een internationale tour aangekondigd voor volgend jaar en komt in juli naar Nederland met 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De Engelse band geeft in totaal 38 optredens in grote stadions in onder meer Manchester, München, Parijs en Boston. Fans kunnen zich de komende dagen registreren om kans te maken op kaarten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 79-jarige man uit Veen in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Dat is 1 jaar meer dan de straf die hij eerder van de rechtbank kreeg. De man loopt nog vrij rond en kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Ghanese drugsdienst NAKOK heeft 3 mogelijke handlangers van Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. De arrestaties volgen op de onderschepping van bijna 4000 kilo cocaïne, die in de Franse haven van Duinkerke werd gevonden in een container uit Ghana. Onder de gearresteerden zou volgens anonieme bronnen een 34-jarige Amsterdammer zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 79-jarige man uit Veen in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Dat is 1 jaar meer dan de straf die hij eerder van de rechtbank kreeg. De man loopt nog vrij rond en kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Ghanese drugsdienst NAKOK heeft 3 mogelijke handlangers van Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. De arrestaties volgen op de onderschepping van bijna 4000 kilo cocaïne, die in de Franse haven van Duinkerke werd gevonden in een container uit Ghana. Onder de gearresteerden zou volgens anonieme bronnen een 34-jarige Amsterdammer zijn. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor een oriëntatiejaar, waarin ze verschillende opleidingen en bedrijven kunnen verkennen. In 2019 waren dat 279 studenten en vorig jaar 747. Het ministerie onderzoekt met een pilot van 2 jaar of deze oriëntatieprogramma's studenten helpen bij het maken van een studiekeuze. Oasis heeft een internationale tour aangekondigd voor volgend jaar en komt in juli naar Nederland met 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De Engelse band geeft in totaal 38 optredens in grote stadions in onder meer Manchester, München, Parijs en Boston. Fans kunnen zich de komende dagen registreren om kans te maken op kaarten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige Zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet FLEX om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. FLEX kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet Flex om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. Flex kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Hits Power FM.

locatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
3: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
3: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
3: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
3: And you have our been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
3: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
3: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Let

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige Zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet FLEX om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. FLEX kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige Zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet FLEX om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. FLEX kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft tot 6 jaar cel geëist tegen 4 Nederlandse verdachten in een groot onderzoek naar internationale mensenhandel met Thaise vrouwen. Volgens het Openbaar Ministerie werden 11 Thaise vrouwen slachtoffer en regelde een 25-jarige Zwollenaar onder meer het vervoer en het innen van geld. Nog 13 andere verdachten staan terecht, waaronder pandjesbazen en witwassers. De Israëlische documentaire NASA over burgerdoden bij aanvallen op Gaza heeft geleid tot felle kritiek vanuit Israël, onder meer van politici en het leger. De Israëlische minister van Cultuur en Sport wil laten onderzoeken of de nationaliteit van de makers kan worden ingetrokken. In de film vertellen 24 anonieme militairen over onder meer het gebruik van kunstmatige intelligentie bij bombardementen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA lanceert komende nacht vanuit Zuid-Amerika de satelliet FLEX om de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden vanuit de ruimte te meten. FLEX kijkt hoeveel licht planten uitstralen om stress en CO2-opname in kaart te brengen. Ook wordt een tweede satelliet gelanceerd die gegevens over de oceanen verzamelt. De Saoedische East-West Pipeline, een belangrijke oliepijpleiding van 1200 kilometer, blijft mogelijk nog 3 tot 5 weken buiten gebruik na een droneaanval. In Jemen hebben de Houthis meerdere strategische eilanden en de havenstad Mokka ingenomen, waardoor tienduizenden mensen zijn gevlucht. Volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen 2 weken meer dan 80.000 mensen ontheemd geraakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Op een enkel spatje regen na is het droog bij minima tussen 15 en 18 graden. Dinsdag beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.